Canal Sud, la radio libre, la radio libre, la radio libre, la radio libre.